0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met de Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, woedt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen anderhalf jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Brits parlementariër Andy Burnham stevend af op het leiderschap van Labour en daarmee het premierschap. Zoveel partijgenoten steunen hem inmiddels dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Hij wordt naar verwachting vrijdag uitgeroepen als winnaar en volgt daarmee premier Keir Starmer op, die in juni zijn vertrek aankondigde. En bij Fontainebleau, zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs, wordt sinds zondag al een grote bosbrand die maandagmiddag nog niet onder controle was. Vooral in de nacht breidt het vuur zich razendsnel uit. Tot nu toe is tussen de 800 en 1000 hectare natuurgebied verwoest. Bewoners zijn geëvacueerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van Radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: thee.
1: De zomer is aan.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpsstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. Premier Rob Jetten meldt dat de nieuwe Europese coalitie tegen ballistische raketten snel resultaat moet opleveren. Binnen een jaar volgt een deel van het luchtweer afgeschud, complexere systemen binnen 1,5 jaar. 9 Europese landen ontwikkelen met Oekraïne goedkopere eigen techniek. De raketten moeten eerst Oekraïns, later Europees luchtruim beschermen. Bij een schietpartij gisteravond in de Rotterdamse wijk Feyenoord raakte rond 7 uur een man gewond. De politie hield een verdachte aan die daarbij getaserd werd. Ook werd een ruit van een RET-bus geraakt door een kogel. De circa 10 inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat nu 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum door de werkzaamheden bij Knoopend Gorkum 5 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 4 kilometer. En 5 kilometer op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Afrit Zomeren en Knoopend Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Daar stonden wekenlang nummer 1, Soul to Soul. Jorden, ze nog een keertje met Back to Life. However do you want me, zeg maar. Je bent er weer klaar voor.

met Yolanda, Be Cool. We no speak Americano. Emma Heesters, de nieuwe hartebreker. En Bruno Mars, On My Soul. Het is de opvolger van I Might, die hij heeft uitgebracht. Ja, de dinsdag de 14e. Een goede ochtend. Nederlandse wijn zit trouwens in de lift. Er komen steeds meer wijngaarden bij in Nederland. En ook de kwaliteit van de Nederlandse wijn gaat vooruit. Het heeft natuurlijk vooral met het klimaat te maken. Omdat het steeds warmer wordt, wordt ons land ook steeds geschikter voor wijnbouw. Inmiddels zijn er in Nederland zo'n 220 commerciële wijngaarden. Samen goed voor ongeveer 350 hectare aan wijnranken. Dat heeft het RVO bekendgemaakt. Ja, en een kleine maand geleden, nadat uit Safaripark de Beekse Bergen een mannelijke kuif, Manga B, is ontsnapt, is de aap nog altijd niet gevonden. Er komen nog steeds meldingen van mensen die de aap ergens hebben gespot. Maar het beest laat zich vooralsnog niet vangen. Het is lekker weer buiten. Ja, ga je op vakantie? Je kunt het beste gaan tanken deze zomer in Spanje. De literprijs van zowel benzine als diesel ligt in het Zuid-Europese land momenteel het laagst. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. En Spanje heeft inmiddels Luxemburg ingehaald als het goedkoopste Europese land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg nummer 1. Maar nu nummer 2. En welk land is het duurst? 3 keer raden. Ah, bij de eerste keer al goed. Weet het. Wij hier in Nederland denken het duurst.

De beste muziek hoor je hier elke dag weer. Wij doen het voor jou. Dit is Radio BNT. Met muziek uit de jaren 80. Die prachtige van Eric Carmen.

0: 2014, een hit voor Coldplay in a sky full of stars.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor Room 5, Make Love en de nieuwe van Shakira met Burna Boy. Volgens mij staan ze op 1 in de top 4. Ja.

familie Verstappen, want Victoria, de zus van Max, die is getrouwd met haar grote liefde Tom. Op Instagram heeft de kerstverse bruid een reeks foto's gedeeld van hun grote dag. Gisteravond is trouwens het vliegtuig gespot van Max Verstappen. Hier boven Maastricht. En dan Wolter Kroes, die krijgt ook een eigen reality-serie. En de reality-serie wordt dit najaar verwacht. Op welke zender het wordt uitgezonden, wil de zanger nog niet zeggen. Dan gaat het beter met de vriendin van Mick Harren. Zij belandde afgelopen weekend na de geboorte van hun dochter op de IC, maar kan inmiddels weer zelfstandig ademen. Dat heeft Mick Harren gisteren laten weten op Instagram. Ja, Roxanna Hazes die heeft gisteren bekendgemaakt dat haar trouwjurk al 4 jaar in de kofferbak van de auto van haar partner lag. Voordat ze hem vorige week eindelijk kon aantrekken. En dan afgelopen weekend ging de nieuwe Disney-film Moana in première. $95 miljoen heeft hij opgebracht. Het viel een beetje tegen, zei Disney. En dan Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanna Bertels. Die gaan een dochtertje verwachten. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt in een bericht op Instagram. En Justin Baldoni die heeft de rechter gevraagd om de eis van Blake Lively van $8,4 miljoen voor juridische kosten om die af te wijzen of aanzienlijk te verlagen. Dat heeft People Magazine gemeld op basis van rechtbankdocumenten. Ja, de claim van de actrice volgde nadat de rechter oordeelde dat Justin de advocaatkosten en de proceskosten van Blake Lively moet gaan vergoeden.

The Weeknd. Dancing in Flames. Jaren 80 voor de Pasadena's. You are riding on a train. Radio BNT in goede ochtend. We zijn blij dat je iedere dag inschakelt. Alle cijfers gaan omhoog hier bij BNT. En dat vinden wij fijn. Vertel het door aan je vrienden, collega's, familieleden. Iedereen mag het weten. Ja, Teddy Swims heeft een nieuw liedje uitgebracht afgelopen vrijdag. Zal ik hem even laten draaien? Ja, even laten horen tot aan 8 uur. Break Up in Reverse is de nieuwe van Teddy Swims op Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. Een groot uitslaande brand woedde vannacht aan de Dorpstraat in Veldhoven bij een bedrijf dat rond 2 uur vlam vatte. De brandweer Brabant Zuidoost zette meerdere blusseenheden in en breidde later dat verder uit om de brand onder controle te krijgen en verspreiding te voorkomen. Iraanse kruisraketten troffen vannacht 2 tankers van de Verenigde Arabische Emiraten in Omaanse wateren in de staat van Hormuz. Een Indiaans bemanningslid kwam daarbij om het leven. 8 anderen raakten gewond, van wie 4 ernstig. Op beide schepen ontstond brand die middels onder controle zou zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperatuur.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen Rosmalen-West en Waardenburg 10 kilometer file. Een uur vertraging op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afritode en knooppunt Markiezaat. 9 kilometer file door een ongeluk met 2 auto's en een bestelauto. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum 7 kilometer file tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum door werkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer file. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia 7 kilometer file. A76 Geleen-Duitse grens 4 kilometer file bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Onderweg naar je werk met de muziek van BNT. Jaren 80, Earth, Wind & Fire. And Love Goes On. Ik heb getwijfeld. Tussen fantasy en deze. Zal morgen fantasy draaien.
1: Lekker. Heerlijk.
0: Vrienden, wij zeggen welkom op deze dinsdagmorgen. Ja, het wordt hier lekker warm. Hè?

Oud liedje van Suzy Quatro en Chris Norman. Stumbling In. 2 jaar geleden werd het een hit dankzij Cyril. Daarvoor Wolter Kroes. En uit de top 40 Justay en Jack Staal. Turn the Lights Off. De dinsdag 14 juli. Onderweg richting je vakantie. Nog even volhouden. Weekje werken. Hè? Of misschien wel 2 weekjes werken. De laminaatproducent Quickstep. Die stopt na 24 jaar als teamsponsor van de Belgische wielerploeg. Volgend jaar gaat de Belgische wielerploeg in zee met Safety Jogger. Ja, en dan de Duitse autofabrikant Volkswagen. Die schrapt mogelijk nog eens een keertje 50.000 banen. En dat om de kosten te drukken en de concurrerend te blijven. En de directeur van Volkswagen die overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. De autofabrikant uit Wolfsburg heeft namelijk te maken met dalende winsten door de miljarden aan invoerheffingen, de hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken.

Ja, en dan een grote groep makelaars. Die zijn aangesloten bij de makelaarsvereniging NVM. Die hebben onvrede geuit over het nieuwe beleid van de huizenwebsite Funda. Ze uiten namelijk kritiek op de tariefsverhoging voor het plaatsen van een advertentie.

En Jonas Blue staat momenteel weer in de hitparade. Je hoorde hem met een oudje. Mama. Daarvoor de jaren 80, Mister Mister met Kim.

Ja, wat wakker plaat voor deze dinsdag. Ken je deze plaat nog? Ja, Kenny Loggins en Footloose, of deze ken je misschien ook wel.

Ja, en deze man, die ken je ook. Let's Marvin Gaye and get it on. Ja, dus, maar ja, dus dan allemaal Sally Poet, Kenny Loggins en Mr. Michael McDonald. Ja, die hebben ze samen bij elkaar gebundeld. En afgelopen vrijdag hebben die alle drie een liedje uitgebracht.

0: Charlie Puth, Kenny Loggins en Michael McDonald's Love in Exile. Of het een hit gaat worden, betwijfel. Voor de echte freaks. Hè? We kijken even naar buiten. Het is de komende dagen weer. Oh ja, het is zonnig. Ook de komende dagen blijft het zonnig zomerweer. Met temperaturen van ruim 30 graden hier in het zuiden van Nederland. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen vrijdag kan er misschien lokaal een regen- of onweersbui gaan ontstaan. Het weekend wordt dan overwegend droog. En gaat de temperatuur dalen tussen de 19 en 26 graden. Lekker. Dan de controllers van Flitsmeister zijn aan het controleren op de A73 tussen Echt en Venlo bij 24.8. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.8. En de A27 tussen Almere en Hilversum. Dat wordt gecontroleerd in beide richtingen bij 112.5.
1: Zijn de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een half uur vertraging in 29 kilometer file tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij knooppunt Markiezaat nog 10 kilometer file. De weg is wel weer vrij en de vertraging neemt goed af. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij knooppunt Tiklia 8 kilometer file en een kwartier vertraging. A76 Geleen Aken door werkzaamheden in Duitsland 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In een kringloopwinkel aan de Dorpsstraat in Veldhoven is afgelopen nacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur werd rond 2 uur vannacht ontdekt en sloeg snel om zich heen. De brandweer wist het vuur aanvankelijk te blussen, maar de brand laaide later in het dak en het achterste deel van het pand weer op. Omwonenden moesten vanwege de hevige rookontwikkeling uit voorzorg hun huis verlaten. Het pand is instabiel verklaard. De brandweer is vanochtend nog bezig met nablussen. Bij een steekincident aan de Joost van den Kerkhovenstraat in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident vond rond 7 uur plaats. Reanimatiepogingen op straat mochten niet meer baten. Het slachtoffer bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De politie zet de directe omgeving af voor forensisch onderzoek en zocht via Burgernet naar een man op blote voeten. Deze verdachte is later op de avond aangehouden. En 4 vrienden die vorig jaar inbraken in een coffeeshop in Maastricht hoeven niet terug de cel in. De rechtbank heeft hen veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen nadat zij hun straf al in voorarrest uitzaten.

0: Dagvlieg, Peggy Goo. It goes like na na na na na.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz, showbiz, showbiz nieuws.
0: Ja, Robbie Williams, rock DJ en de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. Marius Borg Heuby, die mag schijnbaar de gevangenis verlaten. Het voorarrest van de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is namelijk gisteren in de rechtbank van Oslo met 4 weken verlengd. Maar hij mag dat wel thuis met een enkelband gaan uitzitten. Ja, de openbare aanklager is trouwens wel tegen het besluit van de rechter in beroep gegaan, waardoor het nog niet helemaal zeker is. Vandaag wordt die beslissing genomen. Ja, en dan Michael. De film van Michael Jackson die heeft ruim 1 miljard dollar opgebracht. Het heeft het Amerikaanse vakblad Variety Magazine bekendgemaakt. De film over het leven van Michael Jackson is daarmee de eerste biopic die deze mijlpaal bereikt. En dan de actrice en zangeres April Darby. Die gaat zich na haar rol in de musical Moulin Rouge weer richten op het maken van nieuwe muziek. Dat heeft ze gisteren bekendgemaakt bij Show News. De musical speelde op 2 augustus voor het laatst in het Beatrix Theater in Utrecht. Frans van Soest, dat is de vader van de Direct-gitarist Spike. Die is overleden. De muzikant heeft het nieuws gisteren zelf bekendgemaakt op Instagram. Met een reeks foto's brengt hij een liefdevol eerbetoon aan zijn vader. Ja, René van der Gijp die raadt het Estefana Polman af om bij Vandaag Inside te gaan zitten. Ja, Estefana gaat eens per maand schijnbaar op de vrijdag aanschuiven in het programma met René, Johan Derksen en Wilfred. Volgens de oude voetballer ligt de lat namelijk hoog voor de ex-handbalster. Zij kan nooit aan dat verwachtingspatroon voldoen. En iedereen, alle criticasters, zitten maar op één ding te wachten: dat ze zich uitlaten over het COA, over de asielzoekers of over de Gaza. Brand je vingers daar niet aan, doe dat niet. Je komt aan alle tijden ongeloofwaardig over. Dat zei Van der Gijp. En dan de Belgische koning Filip, die heeft gisteren vertegenwoordigers van de Verenigde Staten ontvangen. En dat deed de koning in het kader van de 250ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten.

Van Despacito, dit was hij samen met Demi Lovato en Chama La Cuba. Het is bijna 9 uur. Ik heb jarige artiesten voor je. Jonathan Ivo Gilles van den Broek, die is vandaag jarig. Hij wordt vandaag 45 jaar. Je kent hem misschien beter als de Belgische zanger Milo. Wouter Bos, de voormalige Nederlandse politicus, die wordt vandaag 43. De muziekondernemer Tommy Mottola, volgens mij een van de eerste mannen van Mariah Carey, hè? Die wordt vandaag 77. Dan de Nederlandse nieuwslezer Edward Niesing, die wordt vandaag 78 jaar. Je hoort hem af en toe op Radio BNT. Anna Naklap, de Duitse zangeres, die wordt vandaag 33. Matthew Fox, Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 60 jaar. Jamie Gomez, de Amerikaanse acteur, wordt vandaag 51. En dan de Belgische dance act, dat is Anna Grace, met onder andere Annemie Koenen, David Vervoort en Peter Lutz. De dance act die bestaat vandaag 48 jaar, Anna Grace. En misschien ken je deze muziek nog uit 2009.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
8: Geeft ruimte.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Natuurbranden ten zuiden van Parijs hebben inmiddels meer dan 1900 hectare verwoest, dat meldt ANP. Ongeveer 600 brandweerlieden bestrijden het vuur, vanochtend geholpen door blusvliegtuigen en later door zwaar materieel van het Franse leger. Minister Laurent Nunez zei maandag aanwijzingen te hebben dat de brand was aangestoken. Sindsdien zijn enkele arrestaties verricht. De olieprijs is tegen maandag met minstens 9% na de aankondiging van een Amerikaanse blokkade aan de Straat van Hormuz en een tol van 20% op vrachtwaarden, aangekondigd door president Trump. Amerikaanse strijdkrachten blokkeren Iraanse havens vanaf dinsdag 10 uur Nederlandse tijd. Premier Rob Jetten liet weten dat tolheffing voor Nederland en Europa niet bespreekbaar is. Nederlandse ziekenhuizen starten een pilot met late abortussen tussen de 22e en 24e week, waarbij de foetus niet zelden levend ter wereld komt. Het Amsterdamse OLVG voert de pilot als eerste uit. Andere ziekenhuizen verkennen deelname, aldus de beroepsvereniging. Deelnemende ziekenhuizen breken komend jaar 4 zwangerschappen per ziekenhuis af om sociale redenen, begeleid door de NVOG. In Biddeford in Maine gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de aanwezigheid van de immigratiedienst ICE na het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent maandagochtend. Volgens de autoriteiten probeerde hij te ontkomen aan een controle en gebruikte hij zijn auto als wapen. Bewijs hiervoor ontbreekt, aangezien de betrokken agenten geen bodycams droegen. De schutter is op non-actief gezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het grotendeels droog en zonnig voor het hele land. Temperaturen gaan al snel naar de 20 tot 25 graden. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Aan de noordkust en IJsselmeer vrij krachtig. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg 6 kilometer file. A2 Utrecht Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel, een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Door werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 4 kilometer file. Een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en knooppunt Tichelia 7 kilometer file. En door werkzaamheden in Duitsland staat op de A76 vanuit Geleen richting de Duitse grens 4 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

The Gibson Brothers. Jaren 80. Nog een keertje. Kes en Aak. Hem en Vida. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, bijna heb je bouwvakvakantie. Hè? Nog een dikke week werken. De meeste bouwvakkers stoppen volgens mij volgende week donderdag al. Eerst werd die laatste dag nog gebruikt om het materiaal te poetsen. En die dag is iedere keer opgeschoven. Na de donderdag. Dus nog even volhouden.

Enrique Iglesias en Chapal Bailando. De nieuwe van Yves Berensen. Misschien is het tijd. En Andrea Bocelli deed het samen met onder andere David Guetta. Steeds meer jongeren hebben trouwens gezondheidsklachten door het vapen. Artsen deden dit jaar al 24 meldingen bij de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. En ook de ernst van de klachten is toegenomen. 5 van de meldingen ging om een IC-opname. Op de IC kom je niet zomaar, zegt de arts van Den Breukel. Naast de longklachten zijn er ook opvallend veel psychosociale klachten. Zoals slaap- of concentratieproblemen. En volgens deze van Den Buckel hebben jongeren vaak niet door hoe ongezond de vapes zijn. De zogenoemde turbo-vapes, die geven 15.000 trekjes met daarin net zoveel nicotine als 20 pakjes sigaretten. Ja, en die jongeren die doen daar 3 dagen mee. Dus mensen, kijk even bij je kinderen. Wat voor vapes ze gebruiken. Is het een turbo-vape? Dan zou ik toch even met ze gaan praten. Ja, en Trump die heeft schijnbaar geclaimd dat de VS de controle over de straat van Hormuz heeft overgenomen. En in ruil voor het beschermen van de zeevaart wil hij tol gaan innen van 20% van de waarde van de vracht. En daarnaast heeft hij opnieuw een zeeblokkade van Iran ingesteld. Iraanse schepen mogen het land niet meer in of uit. En een 39-jarige vrouw uit het Belgische Leuven, die heeft een zeer gevaarlijke souvenir meegenomen vanuit Egypte. Ze was namelijk vergeten dat er nog een 5-streeps schorpioen in haar handtas zat. En dat is een van de giftigste schorpioenen ter wereld. Ja, de vrouw die had het diertje in een doosje gestopt. Nadat ze erdoor was gestoken tijdens haar reis in Egypte. In het ziekenhuis kreeg ze een antigif. En na terugkomst in het hotel wilde ze de schorpioen niet meer vrijlaten, omdat ze bang was opnieuw gestoken te worden. En ze liet het beestje daarom in het doosje zitten. Ja, en door alle drukte heeft ze het doosje vergeten. En kwam ze ermee op de luchthaven aan in België.

0: De 90s corona. En the rhythm of the night. Ja, toen in die tijd wisten we niet wat het woordje corona nog meer zou kunnen betekenen dan alleen een flesje bier. Huh? Even een update van Flitsmeister A2. Tussen Maastricht en Echt bij 237.1 wordt er gecontroleerd. De A73 tussen Echt en Venlo bij 24.6. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 6.1. De A59 Den Bosch-Breda bij 111.8. En als laatste de A27 tussen Almere en Hilversum. Dat wordt gecontroleerd in beide richtingen bij 112.5.
1: Van de Hout van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Knoppen Tichelia 6 kilometer langzaam rijden door werkzaamheden. En door werkzaamheden in Duitsland staat een file op de A76 Geleen-Duitse grens. 4 kilometer file aan de grens en een vertraging van een half uur. Door technisch onderzoek rijden geen treinen tussen Bokstel en Eindhoven Centraal. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. In een kringloopwinkel aan de Dorpsstraat in Veldhoven is afgelopen nacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur werd rond 2 uur vannacht ontdekt en sloeg snel om zich heen. De brandweer wist het vuur aanvankelijk te blussen, maar de brand leidde later in het dak en het achterste deel van het pand weer op. Omwonenden moesten vanwege de hevige rookontwikkeling uit voorzorg hun huis verlaten. Het pand is instabiel verklaard. De brandweer is vanochtend nog bezig met nablussen. Bij een steekincident aan de Joost van den Kerkhovenstraat in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident vond rond 7 uur plaats. Reanimatiepogingen op straat mochten niet meer baten. Het slachtoffer bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De politie zette direct de omgeving af voor forensisch onderzoek en zocht via Burgernet naar een man op blote voeten. Deze verdachte is later op de avond aangehouden. En 4 vrienden die vorig jaar inbraken in een koffieshop in Maastricht hoeven niet terug de cel in. De rechtbank heeft hen veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen nadat zij hun straf al in voorarrest uitzaten. De politie hield het viertal destijds na een achtervolging aan en trof daarbij een geladen vuurwapen en gestolen kentekenplaten aan. De officier eiste een onderling contactverbod omdat de mannen elkaar negatief zouden beïnvloeden, maar de rechter ging daar niet in mee.

BNT met Bruno Mars en Risk It All. En We Built This City van Starship ook voor je gedraaid. Hey, waar maak jij je het meest zorgen om? Of je al je werk vandaag nog wel afkrijgt bijvoorbeeld. Of misschien heb je wel enorme keuzestress omdat je nog geen vakantie geboekt hebt. En je ook überhaupt nog niet weet waar je dan heen zou willen gaan deze zomer. Maar waar maakt de gemiddelde Nederlander zich nou het meest zorgen om? Dat hoor je zo meteen. Dit is Christina Aguilera bij BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Radio BNT met Incognito en Don't You Worry About A Thing. Ja, is niet goed zorgen maken, toch doen we het massaal. Uit onderzoek blijkt dat de stijgende kosten van levensonderhoud de grootste zorg zijn van ons als Nederlanders. Daarna volgt veiligheid en asiel en migratie. En ook de zorg wordt door veel mensen genoemd. Dan gaat het voornamelijk over de oplopende wachttijden daar, de toegankelijkheid van de zorg en de hoge werkdruk onder zorgpersoneel. Dat zijn de dingen waar we ons als Nederlanders veel zorgen.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die zij online achterhalen. Vooral ouderen lopen extra gevaar tijdens deze hectische weken. Elk anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast is hierbij eigenlijk de grootste vijand bij het regelen van vakantiezaken en betalingen. Nabij de kust van Oman is opnieuw een raketaanval uitgevoerd op een tanker ten zuidoosten van Lima. De scheepsvaartmonitor bevestigt het incident, maar meldt geen slachtoffers. De dader van deze aanval blijft vooralsnog onbekend. In de regio vinden nu vaker incidenten plaats nabij de voor de wereldhandel belangrijke straat van Hormuz. De Nederlandse start-up Carbion wordt overgenomen door de Britse concurrent Airhive uit Londen. Het bedrijf ontwikkelt technologie die CO2 rechtstreeks uit de lucht haalt. Door deze samenwerking ontstaat een grote Europese speler. Ondanks onvoorspelbare marktomstandigheden, politieke onzekerheid en veranderende investeringsfocus van kapitaalkrachtige financiers in deze specifieke sector. Het dodental van de grote brand in de muziekbar in Bangkok is opgelopen naar 30. Het inferno ontstond zondagavond in een drukbezochte uitgaansgelegenheid. Onder de overledenen bevinden zich ook 3 bandleden. 24 gewonden liggen in het ziekenhuis, van wie er 9 in kritieke toestand verkeren door brandwonden en ingeademde rook. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonnig met weinig kans op neerslag. Een stevige noordoostenwind zorgt langs de kust en IJsselmeer voor temperaturen van 25 graden. In het zuiden van het land stijgt het kwik naar 27 tot 33 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Leerden.
11: Met een liedje dat heel toepasselijk is als je smoorverliefd bent.

Max en Andy Grammer bij BNT en The Thing I Love. De zomervakantie is los in de regio Zuid. Ook hier in Limburg en Brabant. En dat merk je meteen op de weg, hè. Ik merkte het net ook weer. Lekker doorrijden richting de studio van BNT. Mocht je nou in Limburg de weg op moeten de komende 2 weken... let dan even goed op. De A73 is namelijk in zuidelijke richting in fases 2 weken dicht. Tussen knooppunt Tigelia bij Tegelen is dat en het Vonderen bij Echt. En ja, een gewaarschuwd mens telt voor 2, dus ik roep het toch maar even. Het zou toch jammer zijn als je net de tijd van je leven had in de auto en je dan onverwacht een heel stuk om moet rijden. Dit zijn Bill Medley en Jennifer Warnes bij BNT.

Radio BNT met Rihanna en Drake en What's My Name. En over namen gesproken, misschien ben je wel in de blije verwachting van een baby die op komst is. Heb je alleen nog geen inspiratie voor een naam? Nou, dan zou je kunnen gaan naar de site Baby Bites. Bestaat echt. Die site die verzint namelijk gewoon een naam voor je. Dus als je helemaal inspiratieloos bent door de hormonen, dan zou dat een uitkomst voor jou kunnen bieden. Zegt ook meteen die site hoe populair de naam die die geeft dan is. Ja, ik vraag me wel af of er echt een markt voor is, of er echt stellen zijn die hier gebruik van maken. Want ja, het is toch wel een kleine moeite om even de naam van je kind zelf te verzinnen. En is ook het allerleukste, toch?

0: Ja, zal ik dan maar beginnen met praten? Ja, ze zingen erover, hè, dat ik dat moet doen. Coldplay and Talk. Radio BNT weerupdate. Veel zon vandaag, het blijft droog bij 30 tot 33 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In een kringloopwinkel aan de Dorpsstraat in Veldhoven is afgelopen nacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur werd rond 2 uur vannacht ontdekt en sloeg snel om zich heen. De brandweer wist het vuur aanvankelijk te blussen, maar de brand leidde later in het dak en het achterste deel van het pand weer op. Omwonenden moesten vanwege de hevige rookontwikkeling uit voorzorg hun huis verlaten. Het pand is instabiel verklaard. De brandweer is vanochtend nog bezig met nablussen. Bij een steekincident aan de Joost van den Kerkhovenstraat in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident vond rond 7 uur plaats. Reanimatiepogingen op straat mochten niet meer baten. Het slachtoffer bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De politie zette direct de omgeving af voor forensisch onderzoek en zocht via Burgernet naar een man op blote voeten. Deze verdachte is later op de avond aangehouden. En 4 vrienden die vorig jaar inbraken in een koffieshop in Maastricht hoeven niet terug de cel in. De rechtbank heeft hen veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen nadat zij hun straf al in voorarrest uitzaten. De politie hield het viertal destijds na een achtervolging aan en trof daarbij een geladen vuurwapen en gestolen kentekenplaten aan. De officier eiste een onderling contactverbod omdat de mannen elkaar negatief zouden beïnvloeden, maar de rechter ging daar niet in mee. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De nieuwste van Jonas Blue bij BNT. Je hoorde Edge of Desire. Hey, zeg eens eerlijk. Heb je wel eens muziek aanstaan als je de liefde bedreigt? Nou, een populair nummer voor onder de lakens komt eraan zometeen op Radio BNT. Naar Louis Capaldi en eerst Nio.

0: oostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Tim van der Weerden.
3: Met zometeen de artiest die nooit zijn rijbewijs heeft gehaald. Wie dat is hoor je naar Samje en eerst...

Samieu bij BNT en Dark Before the Dawn. En daarvoor lekker gerekt en gestrekt. Upside Down. Diana Ross hoorde je ook. Van de volgende man zing je ongetwijfeld de hits luidkeels mee in de auto. Maar wist je dat de man achter die muziek zelf nog nooit van zijn leven achter het stuur heeft gezeten? Hij heeft namelijk geen rijbewijs. Robbie Williams heb ik het over.

Afrojack en Vice en Hey en daarvoor gedraaid Bluff en Dansen aan Zee. Welkom bij de BNT Werkdag. Je lunch is bereikt en met Radio BNT aan vliegt die werkdag extra snel voorbij. Jennifer Lopez en ook Pink staat voor je klaar. Maar eerst de voetjes van de vloer, een beetje naar links en naar rechts. Zing maar mee met ABBA, Gimme.

0: thing. J-Lo bij BNT, oftewel Jennifer Lopez en Love Don't Cost a Thing. Radio BNT weerupdate, daar kan ik kort over zijn. Veel zon vandaag, het blijft droog bij 30 tot 33 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. In een kringloopwinkel aan de Dorpsstraat in Veldhoven is afgelopen nacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur werd rond 2 uur vannacht ontdekt en sloeg snel om zich heen. De brandweer wist het vuur aanvankelijk te blussen, maar de brand leidde later in het dak en het achterste deel van het pand weer op. Omwonenden moesten vanwege de hevige rookontwikkeling uit voorzorg hun huis verlaten. Het pand is instabiel verklaard. De brandweer is vanochtend nog bezig met nablussen. Bij een steekincident aan de Joost van den Kerkhovenstraat in Roermond is gisteravond een man om het leven gekomen. Het incident vond rond 7 uur plaats. Reanimatiepogingen op straat mochten niet meer baten. Het slachtoffer bezweek ter plekke aan zijn verwondingen. De politie zette direct de omgeving af voor forensisch onderzoek en zocht via Burgernet naar een man op blote voeten. Deze verdachte is later op de avond aangehouden. En 4 vrienden die vorig jaar inbraken in een koffieshop in Maastricht hoeven niet terug de cel in. De rechtbank heeft hen veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen nadat zij hun straf al in voorarrest uitzaten. De politie hield het viertal destijds na een achtervolging aan en trof daarbij een geladen vuurwapen en gestolen kentekenplaten aan. De officier eiste een onderling contactverbod omdat de mannen elkaar negatief zouden beïnvloeden, maar de rechter ging daar niet in mee. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De dinsdagmiddag van BNT met Somber en Homewrecker. Ja, en die Somber die kan naar eigen zeggen absoluut niet overdag liedjes schrijven. Hij heeft een vaste creatieve zone en die is dan tussen 1 en 4 uur 's nachts. Alleen in zijn slaapkamer. Hij geeft aan dat hij die uren nodig heeft omdat de wereld dan stil is en al zijn creatieve ideeën en emoties op dat moment pas echt naar de oppervlakte.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster Beter Leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Zonne-energie zorgde de afgelopen maand voor een kwart van alle elektriciteit in de Europese Unie. Daarmee was zonne-energie voor het eerst de grootste stroombron voor kernenergie, gas, wind en waterkracht. Volgens energiedenktank Ember komt de sterke groei vooral door de snelle aanleg van zonnepanelen. In Nederland was zonne-energie goed voor ruim een derde van de stroomproductie, meldt nu.nl. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïense drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Criminelen misbruiken de vakantieperiode om Nederlanders op te lichten door gebruik te maken van persoonlijke gegevens die ze online achterlaten. Vooral ouderen lopen extra gevaar in deze periode. Elke anderhalf uur wordt in Nederland iemand gedupeerd. Haast bij het regelen van vakantiezaken en betalingen is hierbij de grootste vijand. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Daar gaan we samen de bloedhete middag door met de beste hits en classic. Dit is de Lost Frequencies, hoor je zo. En eerst Inna, Hot.

Fijn is die, hè? De nieuwe zomerse van Lost Frequencies. Leef het al, hoorde je. En Inna Hat op Radio BNT. Nou, hat is het, hè? Zelfs kans op een onweersbui. Zeer lokaal vandaag nog. Maar de meeste plaatsen houden het droog. In Limburg en Brabant tikken we hier en daar zelfs de 33 graden aan. Tot de komende dagen sowieso warm. Nog 31 graden morgen. En donderdag ook nog steeds zonnig. Zo'n 31 à 32 graden. Genieten van de zon en wellicht wel je zomervakantie. Mijn naam is Duncan. Ik ben hier met de beste hits en classics. Jotso, Rolf Sanchez, Mas, Mas, Mas, naar Rod Stewart.

Michael Jackson en het vak dat je misschien niet zo leuk vond op de middelbare school. History. Nou, ik vond dat stiekem wel leuk met de gevleugelde uitspraak van mijn leraar Van der Zalm. Die gaf geschiedenis op Bernardines in Heerlen. Die zei altijd, behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst. En wat was dat waar? Michael Jackson, History, hoorde je op Radio BNT. Rob Sanchez ook, Mas en Rod Stewart, Young Turks kwam voorbij. Het is je dinsdagmiddag, de BNT-werkdag hier met zometeen Time Bandits. Usher is onderweg en de sport gaat vandaag weer verder. Zo ook een nieuwe etappe in de Tour de France. Gisteren was het rustdag en vandaag staat er weer een nieuwe etappe op het programma. De tiende van Aurillac naar Le Lioran. En ook voetbal op het programma. De halve finale op het WK voetbal tussen Frankrijk en Spanje vanavond. Nieuw Usher, David Guetta, Without You. I can't.

0: zee, strand en wellicht wel op je vakantieadres ook gewoon Radio BNT meenemend via radiobnt.nl. Jo, de Robin Schulz, Young Right Now. Op het radiostation waar je zometeen Jason Mraz hoort. Alvaro Soler is ook onderweg. En het regionieuws na even gekeken te hebben naar het weer. Het is zondag vandaag, stapelwolken. In de namiddag en begin van de avond wordt het bij een matige wind maximaal 33 graden. Zeer lokaal zelfs nog kans op een onweersbui vandaag, maar de meeste plaatsen houden het droog. Morgen overdag wordt het ook weer zonnig met stapelwolken. In de loop van de woensdagmiddag is het zo'n 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Kerkrade is een omvangrijk project bezig om 55 historische mijnschachten uit de periode rond 1800 op te sporen en te saneren. Deze schachten liggen minder diep dan de latere 19e-eeuwse mijnen, waardoor de kans op verzakkingen en schade aan huizen groter is. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project, waarbij de schachten met cement worden volgestort. Het opsporen is lastig omdat men hiervoor oude kaarten uit de tijd van Napoleon moet gebruiken. De politie heeft in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden na een tip van een alerte buurtbewoner. Een 90-jarige vrouw werd gebeld met het verzoek haar sieraden klaar te leggen vanwege een inbraak in de buurt. Ze vertrouwde het niet en schakelde haar buurvrouw en de politie in. Toen een minderjarig meisje met een valse legitimatiebewijs aan de deur kwam, werd ze direct door een klaarstaande agent in burger ingerekend. Ook 3 handlangers in een vluchtauto zijn opgepakt. En de bekende supermarktketen Zwei Brüder in Venlo heeft faillissement aangevraagd. De investeringsmaatschappij achter het bedrijf benadrukt dat er direct wordt gewerkt aan een doorstart en dat de deuren niet zullen sluiten. De supermarkt, die al 65 jaar een enorme trekpleister is voor met name Duitse toeristen, raakt in financiële problemen door de coronapandemie en een eerdere langdurige verbouwing. De rechtbank in Limburg doet vandaag uitspraak over het faillissement. En tot zover het regionieuws op

0: Sofia.
1: Radio BNT met de zomerse muziek van Alvaro Soler. Sofia onderweg op de Route du Soleil. Dat kan niet. Die is in beide richtingen afgesloten door de bosbranden in Frankrijk. Wel iets te vieren vandaag. Het is vandaag 14 juli. BNT.

de meeste muziek op je werk. Dit is de BNT-werkdag. Duncan hier met Robert van Hemert en Donny Joda. Mo, weet dat nou op BNT. 5 Seconds of Summer hoor je zo na de ambassadeur van Hansaplast. Jawel, dit is net.

0: Inner City, Big Fun op Radio BNT. Iets voor tweeën. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Dus je hersenen even laten kraken.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest van een track die zometeen na 2 uur gaat draaien. Dit is de opgave van vandaag. Niets zal me nu nog stoppen. Ik ga nu mijn kans pakken. Het is mijn leven om te leven. Niets zal me nu nog stoppen. Ik heb zoveel te geven. Ik ga de top bereiken. Niets zal me nu nog stoppen. Ik zoek hierbij titel en artiest. Als je denkt te weten, mag je die insturen. RadioBNT.nl. Draai ik de desbetreffende track. Zometeen na 2 uur. En deze hoor je eerst. Groot golffan en zanger. You're my horse.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Marius Borg Huibi, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis na ruim 5 maanden verlaten. De 29-jarige mag zijn voorarrest thuis uitzitten met een enkel band. Dat gebeurt omdat het Openbaar Ministerie afziet van verder beroep. Hij blijft onder elektronisch toezicht op de kroonprinselijke residenties Kaugum. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Oekraïne zegt opnieuw 11 Russische schepen te hebben aangevallen in de zee van Azov. Het zou daarbij gaan om 5 tankers, 5 vrachtschepen en een sleepboot. Rusland stelt dat de aanvallen de export niet hinderen, maar bekijkt wel alternatieve vaarroutes. Ook zou een Oekraïnse drone een Russische vrachttrein hebben geraakt. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
10: Dit was de opgave, niets zal me nu nog stoppen. Ik ga nu mijn kans pakken, het is mijn leven om te leven. Niets zal me nu nog stoppen. Ik heb zoveel te geven, ik ga de top bereiken. Niets zal me nu nog stoppen. Maar niets zal me nu nog stoppen, dat was de titel van de plaat. Nothing's gonna stop me now. Het goede antwoord was dat van Samantha Fox.
1: Duncan Fresh.
10: En dat werd onder andere goed geraden door Rutger. Dankjewel voor je appje voor Samantha

meeste muziek tijdens je werkdag. Dit is BNT met Senna, Donnie en Waar Blijf Je Nou? Mijn naam is Duncan en ik heb zo meteen voor je Medusa en van harte aan Milo. De Belgische zanger is jarig. Ik heb het bij mijn baas gecheckt net. Ik ben nog lang niet jarig. Maar wel celebration. Dit is Madonna. I think I

0: lucht uitkwamen. Wat dacht je van The Weather Girls, It's Raining Men? Dat er allemaal mannen uit de lucht komen vallen als regendruppels. Het zou best gek zijn, maar wat dacht je van een diamantenregen? Dat zou helemaal mooi zijn, toch? Als het diamanten en sieraden regenen. Het gebeurt echt. Op Neptunus en Uranus moet je wel een flinke reis maken, maar daar heerst zo'n extreme druk en temperatuur dat de methaangassen in de atmosfeer worden samengeperst tot pure koolstof. En die koolstof die kristalliseert dan vervolgens weer tot die diamanten. Dus dan gaat het regenen daar en dan regent het dus echt diamanten. Het zou wat zijn voor liefhebbers van de grote sieraadmerken. Hij zegt het ook al van mij, hè. Ik was vroeger een ruwe diamant. Of ik was vroeger ruw, ik weet het eigenlijk niet meer. Eén van de twee. Diamonds worden hier van Herb Albert en Janet Jackson. De nummer 1 hit uit de 80's. Dit is BNT met nu Chris Cross Amsterdam.
1: In het zuiden, Radio BNT.
2: Pino, Donnie en Chris Cross.

0: TNT richting zometeen het regionieuws. In Jermaine Jackson in Piazza Dora ga je horen. Met When the Rain Begins to Fall, dat zometeen op Radio BNT. En lekker hè, kijk eens even naar buiten. Zomers, zonnig en lekker weer is het. En warm, 33 graden vandaag. Hier en daar kan eventueel nog een onweersbui gaan vallen naarmate de dag gaat vorderen. Maar meestal is het droog. Morgen ook weer zonnig zomerweer. Iets koeler, maar nog steeds heel warm. 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Kerkrade is een omvangrijk project bezig om 55 historische mijnschachten uit de periode rond 1800 op te sporen en te saneren. Deze schachten liggen minder diep dan de latere 19e-eeuwse mijnen, waardoor de kans op verzakkingen en schade aan huizen groter is. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project, waarbij de schachten met cement worden volgestort. Het opsporen is lastig omdat men hiervoor oude kaarten uit de tijd van Napoleon moet gebruiken. De politie heeft in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden na een tip van een alerte buurtbewoner. Een 90-jarige vrouw werd gebeld met het verzoek haar sieraden klaar te leggen vanwege een inbraak in de buurt. Ze vertrouwde het niet en schakelde haar buurvrouw en de politie in. Toen een minderjarig meisje met een valse legitimatiebewijs aan de deur kwam, werd ze direct door een klaarstaande agent in burger ingerekend. Ook 3 handlangers in een vluchtauto zijn opgepakt. En de bekende supermarktketen Zweibrüder in Venlo heeft faillissement aangevraagd. De investeringsmaatschappij achter het bedrijf benadrukt dat er direct wordt gewerkt aan een doorstart en dat de deuren niet zullen sluiten. De supermarkt, die al 65 jaar een enorme trekpleister is voor met name Duitse toeristen, raakt in financiële problemen door de coronapandemie en een eerdere langdurige verbouwing. De rechtbank in Limburg doet vandaag uitspraak over het faillissement. En tot zover het regionieuws.

Yeah. Radio BNT met Tyler Rogers en Damiano David. You're the talk to me. Lady Gaga daarvoor en Poker Face. Die moet je wel opzetten als je water gaat onttrekken aan beken en sloten in Brabant. Want sinds gisteren mag op veel plekken dat niet meer gebeuren. Er is namelijk een verbod, een urenverbod van waterschappen in Brabant, de Brabantse Delta. Overdag mag je nergens in het gebied nog water uit beken, rivieren en sloten halen. Omroep Brabant heeft nou uitgezocht als je dat wel doet, wat er dan gebeurt. Want op sommige plekken mag je ook geen grondwater meer oppompen. Vooral boeren gebruiken vaak water uit de natuur. Maar voorlopig kan dat dus niet. Maar wordt erop gecontroleerd? Ja, dat zeggen waterschappen A en Maas. Brabantse Delta en waterschappen Rivierenland. Kun je bijvoorbeeld denken aan een boete of een last onder dwangsom. Als iemand toch water uit een sloot haalt terwijl dat niet mag. Kan zelfs een melding bij de NVWA volgen. En die kan dan weer bepalen of een agrarisch bedrijf minder subsidie gaat krijgen. Dus het heeft nogal wat voeten in de aarde. Dan alleen geen natte aarde, want dat mag dus niet.

Darker Than Me. Dit is Radio BNT. Ik heb zo meteen rond 2:50 de start van de takeover voor je. De takeover betekent dat de radio zo meteen weer 20 minuten lang van jou wordt. En waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien? Zit er een plaat al de hele dag in je hoofd en wil je die absoluut even met me delen? Dat mag via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat ik zo meteen kan draaien voor jou en misschien wel je collega's. Let me know, radiobnt.nl. Tijdens ook wellicht wel de zomervakantie met de beste hits en classics is hier Tame Impala.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid...

0: extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Het Nederlandse betaalbedrijf Adyen doet mee aan een Europese proef met de digitale euro. De Europese Centrale Bank heeft 36 banken en betaalbedrijven geselecteerd voor een test van 12 maanden. Die moet volgend jaar van start gaan. Ook onder andere Deutsche Bank en Revolut doen mee. Grote Nederlandse banken ontbreken op de lijst. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Britse militairen zouden zich tijdens hun inzet in Afghanistan schuldig hebben gemaakt aan ernstige misstanden. Een onderzoekscommissie bekijkt mogelijke oorlogsmisdaden door Britse elitetroepen tussen 2010 en 2013. Volgens klokkenluiders werden gevangenen voor de grap van vorkheftrucks gegooid en zijn burgers onrechtmatig gedood. Het weer dan. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Duncan Fresh. Zometeen Ed Sheeran en Martin Garrix en een nieuwe ronde takeover is onderweg. Eerst hoor je Rio en When the Sun Comes Down. Summer.

0: Dus er is echt niemand geweest die dag. Laat ik gewoon een bericht sturen naar Martin Garrix en Ed Sheeran of die niet op de bruiloft van mijn zus willen komen. Gewoon ergens in Engeland. Die kende Ed Sheeran en Martin Garrix ook helemaal niet. Maar Ed Sheeran en Martin Garrix zeiden wel... ja, weet je wat, dat doen we gewoon.
1: De Radio BNT Takeover.
0: En zo geschieden en te stonden ze ineens random op een bruiloft. Nou, wel een goed verhaal. Kun je vertellen dat je Ed Sheeran en Martin Garrix op je bruiloft had. Repeat It hoor je op Radio BNT. Rio hoor je ook en When the Sun Comes Down. Het is 3:10. We gaan eraan beginnen. 20 minuten lang is de radio van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Die vraag mag je beantwoorden. Wat kan ik voor je draaien? Via radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat jij graag zou willen horen. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld aan Cynthia, want die stuurde al een appje voor deze van The Wistars. Die wil horen A Brand New Day.

Deftones Diner hoor je op Radio BNT. Het station met de beste hits en classics die jij momenteel samenstelt, want we zitten midden in de takeover. En wat zou je graag willen horen? Je mag het doorgeven via radiobnt.nl. De data aan ook voor deze van Sia en

0: proud.
1: Waar heb jij zin in? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. En hoor het nu tijdens de BNT Takeover.

Kiss. Rob die vroeg hem aan. Deze van Prince, You're the Kiss op Radio BNT. Daarvoor Sia en Florida, Wild Ones op het station. Dat midden in de takeover zit. Jij bepaalt de playlist van Radio BNT elke werkdag rond 3:10. En dan 20 minuten lang. Dus stel maar uit, we hebben nog maar 1 plaat te gaan. Die werd aangevraagd door Marije. Dankjewel voor je appje via radiobnt.nl. Voor de collega's in de kapperszaak. Leuk dat daar Radio BNT aanstaat. En leuk dat je Dua Lipa aanvraagt. Deze had ik al lang niet meer gehoord. Electricity.

0: Dua Lipa, Silk City en Electricity. Radio BNT. Voor Marije en haar collega's in de kapperszaak. Als laatste hoorde je hem in de BNT Takeover. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde daarvan. Zometeen praat ik je bij over het laatste regionieuws. Rod Stewart is onderweg. Do you think I'm sexy? Hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Zomers een zonnig weer is het, 33 graden vandaag. Morgen ook een zonnig zomerweer. Iets koeler, maar nog steeds warme 31 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In Kerkrade is een omvangrijk project bezig om 55 historische mijnschachten uit de periode rond 1800 op te sporen en te saneren. Deze schachten liggen minder diep dan de latere 19e-eeuwse mijnen, waardoor de kans op verzakkingen en schade aan huizen groter is. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project, waarbij de schachten met cement worden volgestort. Het opsporen is lastig omdat men hiervoor oude kaarten uit de tijd van Napoleon moet gebruiken. De politie heeft in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden na een tip van een alerte buurtbewoner. Een 90-jarige vrouw werd gebeld met het verzoek haar sieraden klaar te leggen vanwege een inbraak in de buurt. Ze vertrouwde het niet en schakelde haar buurvrouw en de politie in. Toen een minderjarig meisje met een valse legitimatiebewijs aan de deur kwam, werd ze direct door een klaarstaande agent in burger ingerekend. Ook 3 handlangers in een vluchtauto zijn opgepakt. En de bekende supermarktketen Zweibrüder in Venlo heeft faillissement aangevraagd. De investeringsmaatschappij achter het bedrijf benadrukt dat er direct wordt gewerkt aan een doorstart en dat de deuren niet zullen sluiten. De supermarkt, die al 65 jaar een enorme trekpleister is voor met name Duitse toeristen, raakt in financiële problemen door de coronapandemie en een eerdere langdurige verbouwing. De rechtbank in Limburg doet vandaag uitspraak over het faillissement. En tot zover het regionieuws op

Radio BNT heb je ons net gevonden op je DAB Plus radio of de site radiobnt.nl. Dan hoor je hier de beste hits en classics. De meeste muziek tijdens de werkdag. Met Eva Max, Samantha Mumba hoorde je Bibi Rexha en ook Rod Stewart kwam voorbij. Dit is BNT met nu I'm Every Woman, Whitney Houston.

Lemonade, There's Nothing Holding Me Back. Radio BNT, de dinsdagmiddag die op zijn einde loopt. Onderweg naar huis zometeen met de middagshow. Roger Schepers meldt zich na 4 uur. Veel plezier met hem. Je hoort hem zo naar Joel Corey.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. vrijgesproken van het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken in 2020. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij onvoorzichtig reed of was afgeleid door zijn navigatie. Ook is hij vrijgesproken van doorrijden na het ongeval. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De Britse transportminister heeft richting de Europese Commissie zorgen geuit over de nieuwe Europese grenscontroles voor reizigers uit landen buiten de EU. Het gaat om het systeem met onder meer gezichtsherkenning en vingerafdrukken. De nieuwe controles zorgen in meerdere landen voor problemen en lange wachtrijen. Op Schiphol lijkt dat mee te vallen. Het weer dan. Zonnig en droog. Wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen. En dan is er lokaal kans op een onweersbui.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. Daarna de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Het Galder en knooppunt Sint-Annabos 10 minuten vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Bijlveld 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, je hoort de hand van Nile Rodgers in deze plaat. Afgelopen weekend was je nog te zien op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam. Duidelijk aanwezig ook op deze track van Diana Ross. I'm coming out. 6 minuten over 4, vrienden. Goedemiddag. Het is juli. Juli nummer 14, 2026. Dinsdag in de middagshow op Radio BNT. Is juist begonnen in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. Duncan, doe je straks nog even nieuws. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant om 5:30 en 6:30. Voor de rest ben je wat mij betreft klaar. Maar hij moet hier nog even zitten. Want hij is tot en met 7:30 vanavond. Hè. Nou, dan weet je dat in ieder geval dat we je daarvan op de hoogte gaan houden. 32 graden max in het zuiden van Nederland. 90 kilometer file, vertelde Annemiek Bosgaard bij de ANWB in Den Haag. Daar straks. Ze gaat je straks weer op de hoogte houden. En de tweede dag van de vakantie, de zomervakantie in het zuiden van het land. Ja, dat is toch lekker. En dat is gewoon eventjes lekker genieten. De bouw komt er ook aan. Dat duurt ook niet al te lang meer. En dan is volgens mij het hele land stil. Dan moeten we winterzeilen van Splitsing gaan draaien. Ik weet ook niet waarom. En dat is zo'n zomertrack. Die moeten we echt binnenkort gewoon een keertje meenemen. Maar dat gaat helemaal goed komen. De middagshow op Radio BNT tot 1:00 of 6:00. En we hebben er zin in, vrienden. Zo dadelijk het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma doen we vandaag.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043 200 3123. Dit is de middagshow.

The Love. De eerste kennismaking met de Black Eyed Peas. En er volgden nog heel veel liedjes na. En het werd eigenlijk ook allemaal best wel hits. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift daarvoor. En ze is getrouwd met... Dat hebben we het elke keer overigens iets van Taylor draaien. Ja, natuurlijk getrouwd met Travis Scott. En ja, dat is wel een feestje geweest. Dat heeft wel wat miljoenen gekost, zeg maar. En een hele stad was ermee bezig. New York was helemaal gek, want er gingen er twee trouwen. Dat is toch ook wat, dat maak je allemaal mee. Ojojojojoj. Alle Swifties over me heen, ja, dat krijg je natuurlijk. Vrienden, dit is de BNT Middagshow. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Straks maximaal genieten, lekker lang luisteren. Wat gaan we doen? We gaan iets van London Beat doen. Wat gaat het worden? You Bring On The Sun of I've Been Thinking About You? Welke wil je horen in de lange uitvoering? Laat het maar weten. Zullen we dan gewoon heel simpel Sun? Als je Bring On The Sun wil horen, dan app je Sun naar radiobnt.nl. En I've Been Thinking About You, dan doe je gewoon Thinking. Even Thinking appen naar radiobnt.nl. Gaan we straks kijken welke lange uitvoering we van London Beat gaan draaien. You Bring On The Sun of I've Been Thinking About You. Als je I've Been Thinking About You wil horen, dan app je Thinking naar radiobnt.nl. Wil je You Bring On The Sun horen, dan app je Sun naar radiobnt.nl. Een kind kan er was doen. Hoe simpel is dat? Vrienden, er gebeuren mooie dingen. De Tour de France in volle gang. Mathieu van der Poel eergisteren de etappe gewonnen. Helemaal goed. En tijdens het WK voetbal hebben we vanavond een mooie pot om 9 uur. Spanje-Frankrijk. Dus heel benieuwd wat daaruit gaat komen. En Mbappé heeft gezegd dat hij fit is. Dus dat moet een mooie pot worden. 9 uur vanavond sharp. Kun je dat allemaal gaan volgen. Tijdens het WK voetbal. En komende uit mijn hoofd zondag is het klaar. Hè? Dan is de grande finale. Voor de rest is er natuurlijk de Grand Prix van België als het gaat om Formule 1. Hè? Op het circuit van Spa-Francorchamps komend weekend. We hebben daar een prijswinnaar Remy van Lonen toegestuurd. Middels een leuke prijzenactie. En komende donderdag dan start Tomorrowland in Bonn, België. Dus dat is ook leuk met alle grootheden heren DJ's on stage. Dus het kan alleen maar gezellig worden. Het is de BNT Middagshow op die altijd mooie dinsdag, vrienden. Het is 14 juillet. Feestdag in Frankrijk, dus dat is toch helemaal mooi als je die pot met Spanje gaat zien. Zullen we eens even een oproepje doen, nog? Ik bedoel, we hebben een maximaal genieten oproep geplaatst, maar vraag eens een leuke Franse plaat aan. Maakt niet uit wat, een leuke Franse plaat die we kunnen draaien. 14 juillet, omdat het toch een beetje een feestdag is in Frankrijk. En de Tour de France in volle gang is, denk ik, weet je. We gaan dat gewoon even doen. We gaan gewoon even, of het niets kost, een Franstalig liedje draaien op de radio. Laat me weten wat je wil horen. Welke Franstalige plaat moet er op de radio? Radiobnt.nl. Oh yeah. En alle records worden weer gebroken. Het hitteplan is van kracht sinds afgelopen zaterdag. En je hoort het zelfs bij Duncan al. In Brabant mag je geen water meer uit de beek of sloot halen. Daar word je op beboet. Dus daar moeten we mee uitkijken. En zuinig zijn met en op het water, vrienden. 32 graden Celsius in het zuiden van Nederland. Een crowded house op de radio. Walking.

0: Schepers.
1: En als ik je weer zie, dan komt het uiteindelijk allemaal toch wel goed. Agda en de Munnik, Maan en Typhoon op één plaat en dan met z'n vieren. En als ik je weer zie, dan moet je iedereen weer zien. Dan wordt het weer zo'n hele meeting. Moet je toch een klein beetje mee uitkijken. Het is de BNT Middagshow, vrienden. Radio BNT, je kunt ons volgen via de socials. Ga naar Instagram of Facebook en volg ons daar even. Want er gebeuren hele leuke dingen op de socials. Ik zag... Afgelopen donderdag was ik jarig en dan zie je toch dat we hele lieve luistervrienden en vriendinnen hebben hier bij Radio BNT. Ik heb er eens even doorheen gescrollt en kreeg me toch een partij felicitaties. Dat is toch wel mooi eigenlijk. Ja, dat doet toch wel goed. Dat geeft de burger moed, maar het is ook vooral leuk. Leuk dat je luistert. En dan doen we af en toe zo'n fantastische actie zoals vorige week. Tickets voor de Grand Prix van België. Ja, dan wordt daar ook heel veel op gereageerd. Dus we vinden het leuk. Volg ons via Instagram. Volg ons via Facebook. En ja, laat weten. Hè? Ik bedoel, wat je van ons vindt. Remy die won afgelopen vrijdag die mooie prijs op het circuit van Spa-Francorchamps. Liet meteen een hele mooie post achter. En ja, dat is leuk. Er komen ook nog foto's aan, heeft hij beloofd. Dus dat wordt alleen maar fantastisch. Radio BNT, overal en altijd. 24/7 in heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. En daar kun je ons gewoon overal lekker volgen, beluisteren. Bekijken via de socials. We zouden gewoon lekker doen. Het is de middagshow met zo dadelijk London Beat. Wat wil je horen?

0: there next to me. Wat wil je horen? I've been thinking about you of You Bring on the Sun van London Beat in het kader van Maxima Genieten. Je mag nog heel even appen. App dan Sun naar radiobnt.nl als je You Bring on the Sun wil horen. En wil je I've been thinking about you horen, app dan Thinking naar radiobnt.nl. Zo dadelijk hoor je één van beide op de radio in een mooie lange uitvoering. En dat doen we zo dadelijk allemaal na Duncan, na Annemiek Bosgaard. En nadat we het weerbericht aan je hebben voorgelezen. Dus je wacht nog heel even. Thinking, appen naar radiobnt.nl of Sun ligt eraan wat je wil horen. Exact 4:30, we kijken even naar het weer. Ja, ik zei het al, records worden gebroken. Hitteplan is nog steeds van kracht. Wees zuinig op water in Brabant. 32 graden in het zuiden van Nederland. Vanavond blijft het nog lang warm. Er kan een wolkje overdrijven. Heel voorzichtig doen, maar niet overdrijven. Temperaturen dalen naar een graad of 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. En misschien nog een graadje warmer. Donderdag wordt de topdag. 3 à 34 graden dan. En vrijdag wordt er regen en onweer verwacht. En komend weekend, vrienden, houd daar rekening mee. Koeler, het wordt circa 20 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In Kerkrade is een omvangrijk project bezig om 55 historische mijnschachten uit de periode rond 1800 op te sporen en te saneren. Deze schachten liggen minder diep dan de latere 19e-eeuwse mijnen, waardoor de kans op verzakkingen en schade aan huizen groter is. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project, waarbij de schachten met cement worden volgestort. Het opsporen is lastig omdat men hiervoor oude kaarten uit de tijd van Napoleon moet gebruiken. De politie heeft in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden na een tip van een alerte buurtbewoner. Een 90-jarige vrouw werd gebeld met het verzoek haar sieraden klaar te leggen vanwege een inbraak in de buurt. Ze vertrouwde het niet en schakelde haar buurvrouw en de politie in. Toen een minderjarig meisje met een valse legitimatiebewijs aan de deur kwam, werd ze direct door een klaarstaande agent in burger ingerekend. Ook 3 handlangers in een vluchtauto zijn opgepakt. En de bekende supermarktketen Zweibrüder in Venlo heeft faillissement aangevraagd. De investeringsmaatschappij achter het bedrijf benadrukt dat er direct wordt gewerkt aan een doorstart en dat de deuren niet zullen sluiten. De supermarkt, die al 65 jaar een enorme trekpleister is voor met name Duitse toeristen, raakt in financiële problemen door de coronapandemie en een eerdere langdurige verbouwing. De rechtbank in Limburg doet vandaag uitspraak over het faillissement. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio. Je hebt vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Numansdorp 10 minuten vertraging. Daarna de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Het Galder en knooppunt Sint-Annabos 10 minuten vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Bijlveld 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: London Beat en I've been thinking about you.

Ah, dat is wel mooi, want de meeste stemmen kwamen binnen voor deze. I've Been Thinking About You van London Beat uit de jaren 90. En dat was hun eerste hit. Maar niet het liedje waar ze, ja, wel de plaat waar ze mee doorbraken, maar niet hun allereerste single die uitkwam. Dat stond op het album Speak en heette There's a Beat Going On. Misschien dat je dat nog weet. Dat was 1988. Nou goed, deze teruggedraaid. Dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl. Er is gekozen voor deze. Die kwam net iets vaker binnen dan You Bring On The Sun. Dus bij deze. Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Morgen wederom zo'n mooi dilemma. Rond 4:30 gaan we dat weer van een artiest doen. En dan laten we uiteraard weer kiezen, vrienden. Er is een mooie lijst op Spotify met lange liedjes. Een lijst die lang is, met liedjes die lang zijn van zichzelf of mooie 12 inches. Ik verwijs je graag even naar die lijst. radiobnt.nl/maximaalgenieten. Ik heb je onlangs verteld dat er binnenkort maar weer eens een keer een party night aan moet komen op zaterdagavond tussen 6 en 10. Zal ik je blij maken? Dat gaan we

Tate McRae op de radio, liedje wat we heel veel draaiden toen we pas begonnen op 1 september, weet ik nog. Dat zat bijna elke keer in de uitzending. Een lekkere hit ook nog steeds. En je hoort hem gewoon nog even lekker terug op de radio. Alsof het helemaal niets kost. Save My Love daarvoor. Kygo, Khalid en Griffin. Samen op één plaat. En Contact was van Edwin Starr. En dat is dan weer zo'n classic uit de jaren 70. En meer van dit soort soul, funk en disco liedjes hoor je dus komende zaterdagavond tussen 6 en 10 uur tijdens de radio BNT Party Night. Nu alweer zin in. En ja, dat is eigenlijk iets wat elke week terug zou moeten keren. Geef ik toe, maar dat past gewoon niet altijd in de agenda. Komende zaterdag past het wel, dus ik heb zojuist even met de enorme directie van dit fijne radiostation overlegd. En komende zaterdagavond 6 uur, de Radio BNT Party Night. Dus als je denkt, goh, ik wil wat lekkere soul, funk en disco verzamelen die komende zaterdagavond op de radio wil horen. Ik krijg bezoek, zo ver vooruit allemaal. Of ik ga barbecuen, of ik blijf gewoon lekker thuis, zet de radio aan. Kom maar door met die favoriete soul, funk en disco classics via radiobnt.nl. Je mag het ook via Instagram en Facebook alvast laten weten, hoor. Vinden we ook helemaal prima. Komende zaterdag dus op de radio. 14 juli, oftewel een feestdag in Frankrijk, 14 juli. En ik heb je gevraagd om een Franstalige plaat aan te vragen. Maakt niet uit wat het is. Kom maar door, radiobnt.nl. Straks in het volgende gaan we één Franstalig liedje draaien. Heb je van Jos, alsjeblieft, geen Stromae. Groeten Jos. Ja, maar dat vraag ik niet. Ik vraag wat we wel moeten draaien. Niet wat we niet moeten draaien, natuurlijk. Er komt al een leuke bloemlezing binnen. Poupir de Cire, Poupir de Sol van de Poppy. Le Poppy, jazeker wel. Is leuk. France Gall met... Ik probeer die titel uit. Oh ja, Ela Ela natuurlijk. Ja, dat is te doen. Maar France Gall heeft natuurlijk veel meer mooie liedjes. Ik zal me er niet aan wagen op dit moment. Julien Clerc met Venise komt ook binnen. Is ook erg leuk om te draaien inderdaad. Pour un flirt van Michel Delpech. Ook leuk, zeker rond deze tourtijd. Nou goed, kom maar door met je Franstalige liedjes. RadioBNT.nl. Gewoon even een berichtje sturen. En dan komt dat allemaal vanzelf goed. Dan zie je daar stuur appje. En op het moment dat je dat ziet staan, stuur appje. Dan stuur je daadwerkelijk ook

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
15: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Radio BNT.
19: Dit is de nieuwsupdate.
20: De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. Britse tieners zeggen beter te slapen en zich beter te voelen door beperkingen op het gebruik van sociale media. Dat blijkt uit een proef van de Britse overheid. Vooral een blokkade van apps in de avond werkte goed. Een volledig verbod verbeterde de concentratie, maar zorgde ook voor meer sociale problemen bij jongeren. Bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging tegen een 54-jarige Rotterdammer. Hij wordt verdacht van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving van een 7-jarig meisje in het Zuiderpark. DNA-onderzoek koppelde hem ook aan een zedenzaak uit 2011. Volgens het OM is er sprake van ernstige persoonlijkheidsproblematiek en een hoog risico op herhaling. De rechter doet over 2 weken uitspraak. En dan het weer. Het blijft nog lang zomers warm vanavond. In het oosten kan lokaal een bui vallen. De noordoostenwind neemt af naar zwak tot matig aan de kust. En de minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden. Morgen ook weer zonnig en warm. Mogelijk lokaal dan een onweersbui. Dan wordt het aan de kust zo'n 22 en in het zuiden 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
21: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 90 kilometer file in de regio.
0: Je hebt vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. De A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp 10 minuten vertraging. Daarna de A58, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Het Galder en knooppunt Sint-Annabos 10 minuten vertraging. De A73, Maasbracht richting Nijmegen. Voor Bijlveld 10 minuten op onthoud. En tot slot de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Heerlen-Noord en de Duitse grens 35 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

professional.

gebaseerd op The Good Times. En die was dan weer van Chic. Alcazar's eerste hit was deze. Crying at the Discotheque. 6:17. Het is 5:07. Deel 2 van de middagshow. Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En als je de radio eraan hebt gezet en je hebt ons gevonden, laat ons alsjeblieft nooit meer los en wees ambassadeur van deze fijne radiozender. Heb het er met iedereen over die je tegenkomt. Jos appte net en zegt: ik ben onderweg naar Rotterdam. Bij Zuid Radio BNT kraakhelder te ontvangen via DAB+. Kijk, dat zijn de berichten die we heel graag willen horen. Volg ons via de socials. Instagram, Facebook, Radio BNT. En deel 2 van de middagshow. Dat is op dit moment in feite voor 14 juillet. Het is 14 juli 2026. Feestdag in Frankrijk. En daarom heb ik iedereen opgeroepen om een Franstalige plaat aan te vragen. We gaan er straks eentje doen. Welke gaat dat worden? Geef maar door. RadioBNT.nl. Welke Franstalige plaat wil je horen? Alsjeblieft, geen Stromae wordt gewoon geappt. Dat zei ik zojuist al. Er zijn best wel leuke liedjes binnen van Frans Gall, van Michel Delpech, van Julien Clerc. Dus er komt heel veel leuks binnen. Als jij denkt, nou, ik heb nog wel een Franstalige plaat die ik heel graag op de radio zou willen horen straks, laat hem dan even doorkomen via radiobnt.nl. Dan vieren we samen met Frankrijk toch een klein beetje 14 juillet.

BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Even een rustpuntje na zo'n lekkere lange dag werken. Misschien zit je wel in de auto, sta je ergens in de file en remt dit. Maar van de andere kant is het ook misschien wel even goed om even een minuutje of drie stil te staan bij het moment van de dag. Probeer het even met elkaar te beleven, vrienden. Gewoon omdat het kan. Heel veel Collins op de radio. One More Night was het wat je hoorde. 4:15. Mike Nadek, de bouwzaal. Er is alweer een nieuwe single uit. En dit is de zomerrit van 2026. Ik hoorde Duncan gisteren positief heel druk doen over de nieuwe Criss Cross Amsterdam. My Oh My. En inderdaad, dat is een goede plaat ook. Er komen heel veel lekkere leuke zomerliedjes uit. En de zomer is aan op Radio BNT 24/7. En je weet het, in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl, vrienden. En ik kreeg een appje over hoe zit het eigenlijk met de podcast. De podcast. Daar zit het op zich goed mee. Alleen zitten we een beetje in de vakantiemodus. Dus er is even geen nieuwe podcast. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Dat komt allemaal weer terug. Het is leuk. Kom er straks nog wel even op terug hoe je die podcast daadwerkelijk zou moeten volgen. Ik weet niet of je gisteravond naar Raoul geluisterd hebt met het Ethisch Café tussen 7 en 9. Elke maandagavond het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Ethisch verantwoord is het Radio BNT Ethisch Café met een stamgast aan tafel. Is wel leuk. Raoul zit hier nooit alleen. Hè? Dat is wel fijn. Kijk, ik zit hier op dit moment alleen radio te maken. Ik doe de regie, doe de techniek, productie, bellen, alles. Maar Raoul die zit nooit alleen. Heeft altijd een stamgast bij zich. En hij heeft een horecavergunning. Ja, dat weet je niet, maar dat is echt waar. Op maandagavond heeft hij gewoon keihard een horecavergunning. Hij kan ook drank schenken. En meestal nagenoeg de tijd voordat, als het zo ongeveer 9:15 is... dan hoor je het ook aan Raoul, aan zijn praten. Dan nuttigt hij zelf die drank ook. Want ja, hij zegt ook, je drinkt nooit alleen, je drinkt alleen met mate. Ik snap dat, Raoul. Ik snap dat. Toch een beetje voorzichtig zijn, vriend. Komt uiteindelijk allemaal goed. Ach, vrienden, wat een dom gelul op de radio, toch? Ik weet het ook af allemaal niet meer. Ik druk op allerlei verkeerde knopjes. Ik ga Jan Smit even draaien, dus even tranquilo.

0: Billy Ocean. Ach vrienden, wat is het toch lekker. Is dit heerlijk. Dan worden we toch met z'n allen gewoon een klein beetje vrolijk van. Dat is toch waar we het allemaal voor doen hier op de radio. Laten we eerlijk zijn. Joepie de Boepie, 40 daarvoor in de jaren 90. Higher Ground. Het is 5:30. De BNT Middagshow. En wat wil je horen qua Franstalige plaat? Het is 14 juillet. Een feestdag in Frankrijk. En daar proberen we een klein beetje aandacht aan te besteden. Door jou de mogelijkheid te bieden om een Franstalige plaat op de radio te krijgen. Wat zou je willen horen? Stuur hem naar radiobnt.nl. Er komen heel veel leuke liedjes binnen. Manu met La Tribu de Tana is natuurlijk ook, is ook Frans, hè? Ja. Vanessa Paradis met Tandem wordt ook aangevraagd. Is ook erg leuk, ja. Of Jour le Taxi zou ook kunnen, maar dat roep ik natuurlijk nu. Hè. Ik mag daar. Oh, wacht. Ah, dit is leuk. Dat komt ook binnen. Binnen. Even kijken. Marlou stuurt dat. Michel Sardou, Le Lac de Connemara. Ja. Kijk, dat zijn die knijters. Ja, goed. Je gaat het straks horen. We gaan een Franstalige plaat draaien. Dus blijf voorlopig lekker hier. Nou ja, voorlopig. Eigenlijk moet je dat stiekem gewoon altijd doen. We gaan zo dadelijk een lekker stukje vla met Teddy Swims eten. Eerst kijken we even naar het weer. Het is 32 graden vandaag, max in het zuiden van Nederland. En langzamerhand gaat de temperatuur ietsie putsie naar beneden. Blijft wel nog lang zonnig en warm vanavond. Vannacht een graadje op 15. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ik kan vanavond overigens een wolkje overdrijven. Maar het is niet noemenswaardig. Dus maak je er vooral niet al te druk om. Komt goed. Zeg maar gewoon, het blijft droog. Donderdag wordt de topdag. De warmste dag van de week, 34 graden. En vrijdag is er kans op regen en onweer.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In Kerkrade is een omvangrijk project bezig om 55 historische mijnschachten uit de periode rond 1800 op te sporen en te saneren. Deze schachten liggen minder diep dan de latere 19e-eeuwse mijnen, waardoor de kans op verzakkingen en schade aan huizen groter is. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project, waarbij de schachten met cement worden volgestort. Het opsporen is lastig omdat men hiervoor oude kaarten uit de tijd van Napoleon moet gebruiken. De politie heeft in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden na een tip van een alerte buurtbewoner. Een 90-jarige vrouw werd gebeld met het verzoek haar sieraden klaar te leggen vanwege een inbraak in de buurt. Ze vertrouwde het niet en schakelde haar buurvrouw en de politie in. Toen een minderjarig meisje met een valse legitimatiebewijs aan de deur kwam, werd ze direct door een klaarstaande agent in Burger ingerekend. Ook 3 handlangers in een vluchtauto zijn opgepakt. En de bekende supermarktketen Zwaai Brüder in Venlo heeft faillissement aangevraagd. De investeringsmaatschappij achter het bedrijf benadrukt dat er direct wordt gewerkt aan een doorstart en dat de deuren niet zullen sluiten. De supermarkt, die al 65 jaar een enorme trekpleister is voor met name Duitse toeristen, raakt in financiële problemen door de coronapandemie en een eerdere langdurige verbouwing. De rechtbank in Limburg doet vandaag uitspraak over het faillissement. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 120 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je nu op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Vlijmen staat een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Daardoor heb je een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden vertraging op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud. De A67, Venlo richting Eindhoven. Is tussen afrit Liesel en afrit Zomer een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De linker rijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen voor knooppunt Tiglia 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En de andere kant op de A73 Nijmegen richting Maasbracht voor Venlo-Zuid 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is laatst tijdens een concert onwel geworden, maar het gaat volgens mij weer goed met hem. Hij heeft onlangs opgetreden ergens en daar kwam het uiteindelijk allemaal wel weer goed. Althans, daar vertelde hij dat het weer goed met hem ging. En dat is eigenlijk wat we allemaal willen horen. Lionel Richie en Angel uit 2000, 26 jaar oud dit. Niet eens zo'n echte grote hit geweest, maar wel erg lekker moet ik zeggen. Mr. Know-it-all, Teddy Swims daarvoor. En ik kreeg een appje van Gerard die zegt, wat bedoel je nou eigenlijk met die fly eten met Teddy Swims? Nou, hij heeft op Pinkpop opgetreden op de vrijdagavond. En hij heeft die fly uitgedeeld. Ja, echt waar. Flypunten. Dit moet je proeven, dat moet je proeven. Het was de flyerbakker van Limburg, Teddy Swims op Pinkpop. Hoe vet is dat? 6:10. Smakelijk eten. De middagshow op Radio BNT. Terwijl jij je worstje omdraait op de barbecue of misschien net aangestoken hebt, zetten wij de radio gewoon een klein beetje harder. Althans, dat zou een goed voornemen moeten zijn eigenlijk. 24/7 is Listen to the Music van de Doobie Brothers. Natuurlijk altijd nog steeds het beste advies, hè? Als je radio aanzet, wij vinden het leuk. We maken het graag voor je, maar vind het ook leuk als je luistert. En vooral als je ons volgt via de socials. Facebook, Instagram van Radio BNT. Gewoon lekker volgen. Alleen maar leuk. Mededelingetjes posten. Posten. Ja, als je iets post, dan is het toch een post, of niet? Het kan een post duren voordat dat gebeurt, maar het is wel zo, toch? Ja. Leuke foto's sturen als je ergens geweest bent. Deel het met ons. Vinden wij ook wel leuk om het weer vervolgens met onze luisteraars te delen. Dus ja, weet je, het is zo mooi. Vrienden, het is zover. Zo dadelijk de Franstalige plaat op de radio. Nadat ik dit tegen je ga vertellen.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de

0: uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
1: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Daar staan ze allemaal op. 110, dus als je op vakantie gaat nu of op vakantie bent en dit hoort, zet een lekkere podcast op. De podcast kun je altijd luisteren. Leuke gesprekken, mooie gesprekken over van alles en nog wat. Het gaat over zware thema's, maar het gaat ook gewoon vooral ook over hele leuke thema's. Het meest recente is Jonathan Jeremiah. Was ik eigenlijk wel heel erg trots op. Ik heb hem mogen ontmoeten in het Openluchttheater in Valkenburg. 10 minuten met hem gesproken, hebben een leuke podcast gemaakt, zodat je binnen een kwartier op de hoogte bent over wie die folk- en soulzanger, singer-songwriter en componist is. Jonathan Jeremiah. Heel leuk. Volg de podcast. Klik dan op volgen. Krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je sociale netwerk. Vinden wij alleen maar leuk. Radio BNT. Ja, en dat is het 14 Julien. Feestdag in Frankrijk. 14 juli. En ik heb je gevraagd om een Franstalige plaat aan te vragen via radiobnt.nl. Gebeurde massaal. Jean stuurt Moi Lolita van Alizé. Fijne dag verder, Roger. Dankjewel, Jean. Leuk dat je meedoet. Paul stuurde Non, non, n'y a rien changé van Le Poppy. Poupeer de sier, poupeer de zo werd ook al aangevraagd. Dankjewel, Paul. Ja, er komen echt hele leuke binnen. Ik zei het al. Julien Clerc, Michel Delpech, Michel Sardou komt binnen. Maar deze vond ik leuk. We draaien altijd de uitvoering van Kate Ryan, wat een grote hit was. Maar er is natuurlijk een originele opname. En die vraagt Jos aan, dus die gaan we dan ook draaien. Désenchanté van Mylène Farmer.
2: Jouw zomer. Jouw BNT.

My Face van The Weeknd op Radio BNT. Nou ja, dat duurt nog eventjes. Dat is pas komende vrijdag, vrienden, The Weeknd. Ja, daar schrik je van, hè? Ik ook, als ik heel eerlijk ben. Dat is dichterbij dan je denkt. En we zijn vol in van alles eigenlijk. In de Tour de France, die in volle gang is. Komende donderdag, zei ik dus al, Tomorrowland in Bonn, België. En natuurlijk de Grand Prix van België. Die vindt ook plaats op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat is vrijdag, zaterdag en zondag. En eens kijken wat onze Max daar voor elkaar gaat krijgen. En er is natuurlijk ook het WK voetbal. 14 juillet is er in Frankrijk. De feestdag al daar. We draaien Mylène Farmer zojuist met Désenchanté. Dankjewel voor het aanvragen. En alle andere liedjes, ja, die gaan we echt nog wel een keer draaien, hoor. Dus dat komt echt wel een keer goed. Dankjewel voor het appen naar radiobnt.nl. Maar op die 14 juillet is het wel leuk dat het Frans elftal iets leuks gaat doen vanavond tijdens het WK in Amerika. Om 9 uur speelt Frankrijk tegen Spanje. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En Mbappé heeft gezegd dat hij fit is. Dus het zou theoretisch allemaal goed moeten komen. Alle vertrouwen op Mbappé. Wat is die man goed, hè? Goed, het maakt niet uit waar hij staat, wat hij doet. Hij scoort gewoon altijd. En het is bovenal volgens mij ook nog een aardige man. Net als die Haaland van Noorwegen. Die gek. Waar hij ook gewoon zit te eten. Hij is er voor zijn fans. Maakt foto's. Ik vind het fantastisch. Ik vind het leuk als mensen zo een beetje in de wedstrijd zitten. Oeh, mooie woordspeling dit. Nou, dat. Even Marco noemen op de radio. Hij heeft een zweepslag. En dat is heel vervelend. Want dan kun je dus eigenlijk niks. Lopen gaat lastig. Autorijden gaat lastig. Dus werken wordt een uitdaging als je niet thuis kunt werken. En in zijn vak kan dat niet. Dus ja, dan is dat heel vervelend. Heel veel beterschap, vrienden. Ik heb wellicht een leuk muzikaal medicijntje voor je. Staat in de playlist hier bij Radio BNT in de middagshow waar je naar luistert op dit moment. Het is 14-7-2026. Marco, draag hem op aan je. Gewoon omdat het kan.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. Zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. Bij Jeugdland in Arnhem moesten 70 kinderen worden teleurgesteld. Volgens de organisatie is het door een gebrek aan ervaren begeleiders niet veilig om meer kinderen toe te laten. Vrijwilligers blijven daarom hard nodig. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En bij een brand in een appartementencomplex in Brussel zijn meerdere mensen om het leven gekomen. 6 mensen worden nog vermist. De brand ontstond tijdens renovatiewerkzaamheden en verspreidde zich via de liftschacht naar de kelder. Ongeveer 200 bouwvakkers werden geëvacueerd. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Kerkrade is een omvangrijk project bezig om 55 historische mijnschachten uit de periode rond 1800 op te sporen en te saneren. Deze schachten liggen minder diep dan de latere 19e-eeuwse mijnen, waardoor de kans op verzakkingen en schade aan huizen groter is. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project, waarbij de schachten met cement worden volgestort. Het opsporen is lastig omdat men hiervoor oude kaarten uit de tijd van Napoleon moet gebruiken. De politie heeft in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden na een tip van een alerte buurtbewoner. Een 90-jarige vrouw werd gebeld met het verzoek haar sieraden klaar te leggen vanwege een inbraak in de buurt. Ze vertrouwde het niet en schakelde haar buurvrouw en de politie in. Toen een minderjarig meisje met een valse legitimatiebewijs aan de deur kwam, werd ze direct door een klaarstaande agent in burger ingerekend. Ook 3 handlangers in een vluchtauto zijn opgepakt. En de bekende supermarktketen Zweibrüder in Venlo heeft faillissement aangevraagd. De investeringsmaatschappij achter het bedrijf benadrukt dat er direct wordt gewerkt aan een doorstart en dat de deuren niet zullen sluiten. De supermarkt, die al 65 jaar een enorme trekpleister is voor met name Duitse toeristen, raakt in financiële problemen door de coronapandemie en een eerdere langdurige verbouwing. De rechtbank in Limburg doet vandaag uitspraak over het faillissement. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
15: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
18: hoi,
17: of binnenkort vertrekt,
19: adios.
17: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
18: Fijne vakantie!
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom, ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De gegevens voeden de discussie over de druk op het stroomnet. Google maakte het stroomverbruik van zijn Nederlandse datacenters niet openbaar. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat er te weinig geld is voor de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo. De WHO vroeg $115 miljoen, maar heeft tot nu toe ongeveer 40% ontvangen. Volgens de organisatie zijn al ruim 700 mensen overleden en kan de werkelijke omvang van de uitbraak nog veel groter zijn. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In Kerkrade is een omvangrijk project bezig om 55 historische mijnschachten uit de periode rond 1800 op te sporen en te saneren. Deze schachten liggen minder diep dan de latere 19e-eeuwse mijnen, waardoor de kans op verzakkingen en schade aan huizen groter is. Het ministerie van Economische Zaken financiert het project, waarbij de schachten met cement worden volgestort. Het opsporen is lastig omdat men hiervoor oude kaarten uit de tijd van Napoleon moet gebruiken. De politie heeft in Teteringen 4 nepagenten op heterdaad aangehouden na een tip van een alerte buurtbewoner. Een 90-jarige vrouw werd gebeld met het verzoek haar sieraden klaar te leggen vanwege een inbraak in de buurt. Ze vertrouwde het niet en schakelde haar buurvrouw en de politie in. Toen een minderjarig meisje met een valse legitimatiebewijs aan de deur kwam, werd ze direct door een klaarstaande agent in burger ingerekend. Ook 3 handlangers in een vluchtauto zijn opgepakt. En de bekende supermarktketen Zweibrüder in Venlo heeft faillissement aangevraagd. De investeringsmaatschappij achter het bedrijf benadrukt dat er direct wordt gewerkt aan een doorstart en dat de deuren niet zullen sluiten. De supermarkt, die al 65 jaar een enorme trekpleister is voor met name Duitse toeristen, raakt in financiële problemen door de coronapandemie en een eerdere langdurige verbouwing. De rechtbank in Limburg doet vandaag uitspraak over het faillissement. En tot zover het regionieuws.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,

0: TMT. Dit is de nieuwsupdate.
1: Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Het gerechtshof op Curaçao heeft Amon F. in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord op marechaussee Toon Brood in 2024. F. is vrijgesproken van de tweede moordzaak wegens gebrek aan bewijs. Daardoor valt zijn straf lager uit dan de eerder opgelegde gevangenisstraf van 26 jaar. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie twee Spanjaarden die door een stier werden gespitst. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Peipusmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. De oefening vond plaats een dag na de NAVO-top in Ankara en leidt tot verontwaardiging. Volgens de Estse minister van Defensie Hanno Pevkur heeft Rusland nooit eerder wapenoefeningen op het meer gehouden. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Er blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. De politie heeft eind juni 3 mannen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel aangehouden op verdenking van criminele uitbuiting. Ze zouden kwetsbare mensen hebben geronseld als drugscouriers voor smokkel naar onder meer Spanje. Bij 11 doorzoekingen zijn vuurwapens, grondstoffen voor drugs en geld in beslag genomen. De verdachten blijven vastzitten. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Hij liep verwondingen op aan zijn wenkbrauw, elleboog en hand, maar raakte niet ernstig gewond. In totaal vielen 57 gewonden, onder wie 2 Spanjaarden die door een stier werden gespitst. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi. En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. Belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway, ter waarde van circa 140 miljard dollar, binnen ruim 8 jaar weggeven. De jaarlijkse schenkingen stijgen daardoor naar ongeveer 17 miljard dollar. Opvallend is dat de stichting van Bill Gates geen geld meer ontvangt. De aandelen gaan naar stichtingen van zijn kinderen en overleden vrouw. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. Vakantiegangers in Noord-Italië moeten woensdag rekening houden met zeer zware onweersbuien. Vooral rond het Gardameer, waar veel Nederlanders verblijven, worden hagelstenen van meer dan 10 centimeter, zware windstoten en veel regen verwacht. Na temperaturen boven de 35 graden trekken de buien vanuit de Franse en Zwitserse Alpen over de regio. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: De avond.

Dit is Radio BNT. BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: www.radio.bnt.nl/adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Vanaf het begin van de avond daalt de temperatuur langzaam. Het blijft nog een tijd zomers warm met halverwege de avond 20 graden in het noorden, 25 graden in het midden en 28 graden in Limburg. Het oosten maakt nog kans op een lokale bui, maar de stapelwolken verdwijnen en later in de avond neemt de wind wat in kracht af. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond.

0: BNT. Radio BNT.
1: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: is de nieuwsupdate.
1: Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. Dit was het nieuws op Radio.